In geest droeg hij er nog een mooi die hand. Van zo gelezen, zie je dus, hoe je dat doet. Ik voel het stil.